0: Bistje Datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
7: Een goeiemorgen. 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zultewaregem. Charleroi staat nu 4e, Zultewaregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bell Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maar wel maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.
6: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
8: 70s en meer.

0: Sven en Anke.
1: Dat is wel speciaal, want dan kom ik de studio binnengewandeld, zeer goed gezind. En ik denk, ik ga hier uitpakken met een score van, ga je mij daar nu hebben, zeg. Dus ik zeg, Anke, op de 10, hoe voel jij je? En ik had wel in mijn hoofd, wow, ik zit wel aan 9, 9,5. En Anke, 20!
2: Ja!
1: Ja, je hebt duidelijk een fantastisch weekend achter de rug,
2: ja, pas
1: Anke.
2: Op, ik heb vooral een slow living dag achter de rug.
1: Een slow living?
2: Gisteren heeft het in Hasselt geregend van 8:30 ochtends tot 9:00 avonds. Het was autoloze zondag, tal van activiteiten. Niemand was in de binnenstad. Ja. Het was afschuwelijk. Dus ik heb tv gekeken. Okay. En ik heb een nieuw lievelingsprogramma.
1: En dat is?
2: Ik had het nooit gedacht, want we hadden allebei vooroordelen ten opzichte van het programma. Maar nu ben ik toch gezwicht voor De Verraders.
1: De Verraders?
2: Ja, ja. En echt, de eerste aflevering was ik nog niet helemaal mee. Want ik dacht, die volwassen BV's die maar een spelletje zitten te spelen en doen alsof het zo... doen alsof het de belangrijkste staatszaak van de wereld is.
1: Dat is georganiseerd ruzie maken.
2: Maar natuurlijk,
1: dat is
2: het is voor een camera. En ja, we hebben zelf ook al tv gemaakt. Dus wij weten van, ja, dat is allemaal tv. Hè. Het is toch allemaal zo'n beetje opgezet. En toch ben ik ervoor gezwicht. Maar ik weet niet of het iets voor ons is, Sven.
1: Om eraan mee te doen.
2: Ah, jongens, toch.
1: Maar we zijn toch al eens gevraagd. Je bent toch ook al eens gevraagd?
2: Tuurlijk, al een paar keer. Maar nu dacht ik toch zo van, goh, er zitten dan een aantal BV's in. Al van in de eerste aflevering dat je denkt, goh, zo van waarvan je denkt, oh, die zijn altijd sympathiek. Dat je dan denkt van, oh,
1: dat ga ik niet zeggen. Ja, maar dat moet je wel zeggen.
2: Nee, dat ga ik zeker niet. Nee, dat ga ik zeggen. Nee, maar zo gewoon...
1: Maar Ruben van Gucht vond je altijd sympathiek.
2: Dat is our categorie, hè.
1: Rotzak eigenlijk.
2: Ja, maar Ruben, daar gaan we nog veel van horen.
1: Is Kurt ook onvriendelijk?
2: Kurt komt er het allerbeste uit.
1: En onze vriend Tom de Kok, valt die mee?
2: Ook, die doet het ook goed.
1: Oh, je zit er dan nog bij.
2: Ja, maar ze zijn met 20.
1: Farouk, dat weet ik ook.
2: Ja, maar dat...
1: Linkske, Danira. Hoe is Danira?
2: Valt ook wel tegen. Maar kan ook misschien nog goed, hè? Maar zo gewoon... mensen zijn aan het strijden voor iets. Dus uw onhebbelijke kantjes komen naar boven. En ik dacht direct... Oeh, bitch move. Of oeh, die is toch een beetje vervelend.
0: Sven en Anke.

0: Was rijk jaar 90, denk je, Shakira? Of was dat net 2000?
1: Shakira is 2000, na 2000, sowieso.
0: Nipt 2000 of zo?
1: Nee.
0: Nee? Uitgebreid 2002, je hebt
1: zie je?
0: Gelijk.
1: Weet je waarom?
0: Ja. Waarom?
1: Toen zat ik bij Sander in de klas.
0: Ah, oké.
1: En toen had ik altijd Shakira-kleren aan. Ik weet niet of je dat nog weet, Sander. Had
2: ik daar nog therapie voor gevolgd, ja.
1: Ja, jongen. Dat waren zo van die Belle Perez-kleren. Ja, zo mouwen met zo, die van onder zo heel breed gaan. En oh, ik was helemaal Shakira.
0: Maar is halve hekskleren. Is toen dat jullie aan het daten waren, was dat die tijd?
1: Helemaal.
0: Nee. Vooral duidelijkheid niet, hè. Want
1: nee, jongen. Nee, jongen.
0: Zeg maar, ik wil het wel even zeggen, omdat we moeten even over de jaren 90 hebben. We hebben super groot nieuws, want wij gaan met Joe de grote partner worden van 10 om te zien. De 90s editie, dat wordt een supergroot feest in de Afwasdome met alles erop en eraan. En daar hebben we allerlei nieuwtjes over vanochtend. We mogen allerlei artiesten aankondigen die daar gaan optreden. Het is redelijk uitgebreid dat we gaan bellen met nieuwe artiesten die nog niet op dat affiche staan. Want er waren er al wel bekend. Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Celine Hermans, de boyband Enzo, Gary Hager, Petra en Pop in Wonderland. Al een prachtige affiche. Daar komen er vanochtend nog een keer taal 7 of 8 hele grote namen. Bij.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, topnamen. En ook echt zo'n namen dat je denkt, oh, ja. Die ook nog.
0: We gaan ze uitpakken in de show. De eerste is verpakt in latex, maar al de rest kan.
3: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
3: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Een kraan die lekt?
12: Een degel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor

0: Maarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased

0: en Anker.
1: En we kunnen alleen maar hopen dat je fiets niet in de fik is gevlogen dit weekend. Heb je dat artikel gelezen in het laatste nieuws, zeg?
2: Nee.
1: Maar wat was dat allemaal? Het is een leerkracht, Bart Huigen, en die vertelde in het laatste nieuws dat zijn tuinhuis en een deel van zijn woning zwaar beschadigd raakte nadat zijn geparkeerde e-bike zomaar spontaan in brand is gevlogen. Zijn batterij was op dat moment niet aan het opladen, want denk je, ja, opladen midden in de nacht moet je niet doen. En dat toont aan dat die e-bike batterijen ook zonder stroomverbinding plotseling gevaarlijk kunnen zijn. Het aantal branden met elektrische fietsen in Vlaanderen, ja, als je nu aan het wakker worden bent en je hebt er één,
2: sorry, kun
1: je
2: jongens,
1: niet in paniek laten slaan, maar het aantal branden is volgens een databank meer dan verdubbeld van 38 in 2021 naar 122 25 en het gebeurt gewoon spontaan.
2: Maar dat kan toch niet? Ja, het kan wel. Hoe kan dat dan?
1: Wel, er is ook een expert die daarover sprak, Tim Renders, je moet eens goed luisteren. Hij doet een uitleg, dat is een brandexpert, wat er eigenlijk aan de hand is met die batterijen.
3: Ja, wat er dan gebeurt in die batterij is eigenlijk een soort interne kortsluiting, een interne overhitting, die temperatuur gaat beginnen te stijgen, die batterij en dat materiaal begint te ontgassen, vliegt eigenlijk in brand en kan zelfs exploderen. Het is eigenlijk een oncontroleerbare hitte, een soort kettingreactie, wat heel vaak wordt genoemd als het moeilijkere woord thermal runaway. Het twijfel over uw batterij, over uw stekkers, ga zeker eens langs de fietshandelaar en laat dat controleren.
1: Okay.
3: En kies bij u thuis de veiligste plaats voor uw batterij te stallen en op te laden in uw woning, appartement en flat, want niet iedereen heeft een garage en berging. Maar zorg absoluut dat het niet in uw vluchtweg is en onder een rookmelder, dat u heel snel verwittigd wordt. Het belang van die rookmelder mag niet onderschat worden.
2: Ja, dat zijn de tips van een brandexpert.
1: Ja.
2: Heel geruststellend zijn die tips
1: niet.
2: Ik bedoel, ik ben blij dat ik nog leef, zoals in de tijd van de Witte van Sichem en Boer van Pamel, met een gewone fiets, zonder batterij. Ik weet, ik ben een dinosaurus, ik ben de enige die dat nog doet precies in Hasselt, maar als ik dat hoor, denk ik, ik blijf met mijn oude fiets.
1: Ja, blijf wel lekker blijven trappen, Anke, zou ik zeggen.
2: Man, man, man, man.
1: Jongens, maar voorzichtig zijn, hè.
2: Ja, ja.

0: half zeven. Een tip voor een openbarend leven.
1: Ja, ik heb gisteren dus Naked Attraction al in primeur mogen zien, want het verschijnt vandaag op streams, 5 afleveringen. En het is tof. Jolien doet het goed, presenteert dat leuk. Je ziet allemaal lichamen naakt. Je ziet heel veel piemels. Heel veel spleetjes. Ja, de bedoeling is om eigenlijk gewoon alle lijven aan bod te laten komen. Maar ja, het gaat uw mug niet zijn.
2: Maar zijn er gewoon Vlamingen die beslissen van voor iedereen op televisie maar,
1: en dat
2: als
1: zijn leerkrachten en boekhouders, hè?
2: Vooral voor leerkrachten en boekhouders.
1: Ja, dus...
2: Ik zou dat niet doen, nee.
1: Nee, jij zou dat niet doen, maar inderdaad...
2: Ik zou dat niet in een sauna gaan melden.
3: Ik heb een verrassing. Jolien komt volgende week naar de show en we gaan dat interview naakt doen. Dat wisten jullie nog niet.
2: Ja, maar Jolien, ja. Maar wat ze wil.
1: Nee. Het grappige is, Jolien heeft... Ik denk een beetje om het contrast te vormen.
2: Veel te veel.
1: 37 lagen. Het valt echt op. Het is heel grappig om te zien. Maar dus ik heb dus... Alleen, want dat is dan een soort van datingshow. Maar er zitten ook weetjes tussen.
2: Oké. Okay.
1: Heel interessante weetjes. Zeg maar bijvoorbeeld, stel dat een man zeer zwaar geschapen is. Ja. Zeer zwaar.
2: Ja, dat vind ik nu wel interessant.
1: Ja, dat doet,
2: hoe moeten we daarmee omgaan?
1: En stel, het doet pijn bij de vrouw.
2: Ja.
1: Wat moet de man dan doen dat het minder pijn doet bij de vrouw? Dat leer je allemaal in het programma. Ik ga het nog niet spoilen, dan moet je maar kijken. Maar bijvoorbeeld, ik heb een nieuw woordje geleerd. Odaxelania.
2: Alblieft.
1: Odaxelania.
2: Dat is ongetwijfeld een SOA.
1: Nee, het is iets dat de helft van de Vlamingen doet.
2: Doet?
1: Een erotisch gebaar.
2: Odaxelania.
1: Ja, Odaxelania.
4: Nooit van gehoord.
3: Een erotisch gebaar zo.
2: Ja, het erotisch gebaar? Wat is dat?
1: Nee, het is niet een erotisch gebaar. Sander doet nu vieze erotische gebaren mijn richting uit. Nee, het is iets dat de helft van de Vlamingen doet in bed. En het is elkaar bijten, seksueel.
2: Mekaar bijten.
3: Een beetje dan.
1: In de billen.
2: Een beetje.
1: In de billen bijten. In de billen bijten. Zo echt uw tanden. Arr, in uw man of vrouw zetten. Maar de helft van de Vlamingen doet het.
2: Mooi.
1: Heb jij dat al gedaan?
2: Sorry, ik praat daar nu over.
1: Heb jij dat al gedaan, Sander?
3: Ongetwijfeld al gedaan.
1: Ben jij de bijten?
3: Liefdesbeetjes.
1: Maar hier, waar is Grim? Oh, Grim is al gaan zitten.
2: Hij is al bezig aan de rest van het programma.
1: Ja, ik zit er ook niet bij.
2: Nee.
1: Maar ik was. Ja, ik wou eens even vragen aan de Joe-luisteraar. Maar Odaxelania. Ja, bijten. Bijten in bed.
2: Oh, dat is heel lang, ja.

0: anke.
1: Odaxelaar. Wacht, Oni. Wacht, ik zelf even.
2: Zelf niet meer.
1: Wacht even. Odaxelagnia.
2: Ja, oké. Okay. Ja, bijten dus in elkaar. Eigenlijk.
1: Erotisch bijten in elkaar. Ja. En we deden een kleine oproep.
2: Ja, het deed
1: hoor
2: een kleine
1: jij
2: oproep.
1: Tot die 50% Vlamingen die het doet. Karel stuurt, knabbelen doen we wel.
2: knabbelen?
1: Kurt dat weten.
2: Ah, sorry Karel, knabbelen moet ze toch ook niet overal doen, hè? Allee, ik weet het niet.
1: Wacht. Sorry, hè. Ja, lalalala.
2: Ja, maar ja.
1: Ja, maar ja, een enkel. Oh, nee, nee. Kurt stuurt, Anke, je zou eens moeten weten waar ik overal bijt. Ik heb dikwijls zodanig mijn tandjes al gezet, dat ik al ontbeten heb, nog voor ik het bed uitstap. Ja, Gregory vraagt zich af of het ook met valse tanden gaat.
2: Gregory, jongens.
1: Wacht, hè. Christophe onthoudt, als de man te groot geschapen is, moet de vrouw er een stuk afbijten.
2: Nee, nee, nee. Dat nu net
1: Bianca,
2: niet.
1: Bianca zegt, nog niet gedaan, maar ik wil het wel eens proberen.
2: En weet je wie ik de leukste vind? Francine en Peter de Roef. Ja? Ze hebben een gezamenlijk account en die sturen, nee, daar doen wij niet aan mee. Lieve groetjes van Francine uit Soesel.
1: Wow, hartjes voor Francine en Peter uit Soesel.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS.

0: Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra. It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Sometimes the world is a valley of

0: in de spotlight.
1: Ah, ze stond al het hele weekend in de spotlights. In Parijs was het een en al Céline Dion mania. Maar we moeten het vanochtend toch ook nog eens doen. Na meer dan 6 jaar zonder concert. Ja, en heel veel problemen met haar gezondheid. Ze is serieus ziek geweest. Ze heeft een syndroom waar ze niet kan aan doen. Waardoor ze eigenlijk verlamd is in haar gezicht voor een stuk. Maar ze heeft dit weekend haar comeback gemaakt in een uitverkochte Plenitude Arena in Parijs. Ze liet daar 35.000 fans wel 3 kwartier wachten. En meestal heb ik daar geen begrip voor. Maar ik kan me voorstellen, dit zijn andere omstandigheden. Het is de allereerste show. Ze doet zoveel voor haar fans. Ze heeft al half karaoke gezongen. Ze heeft die ziekte, dus ze moet helemaal geprept worden om helemaal oké op het podium te komen. Maar dat was het waard. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen, als je stukjes hoort hier en daar, ze zingt wel een beetje anders. Ze haalt niet meer complete stem van vroeger, maar was ook een unieke, geniale stem. En op sommige momenten hoor je dat wel een klein beetje. Ze zingt bijvoorbeeld de power ballads een stuk lager dan vroeger, om het haalbaar voor haar stem vandaag te maken als zieke vrouw. Maar sommige dingen klinken echt nog wel heel goed, zoals dit hier.

Maar ik kan je voorstellen natuurlijk, als je grote fan bent, je hebt er zo lang op gewacht. Je denkt, het gaat nooit meer gebeuren, ik kan nooit meer een concert van haar meemaken. En dan staat je idool daar toch plotseling, ongelooflijk.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
5: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op safe speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
4: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zultewaregem. Charleroi staat nu 4e, Zultewaregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
6: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
4: Nou, dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
3: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
7: 70s
3: en meer.

0: ochtend van Joe.
1: Heb je dat gezien van die tweeling die met die tweeling getrouwd is?
2: Ja, ik zag het. Ja. Ja, mooi,
1: een
2: hè?
1: Identieke tweeling met een identieke tweeling.
2: Vier
1: met
2: mooie
1: vier.
2: Mensen.
1: Ja, ze zijn getrouwd in Merelbeke afgelopen weekend. En er staat een heel artikel vandaag ook in de krant. Maar één quote valt mij enorm op. Ze zeggen. En dat vind ik raar, want ik ben opgegroeid met een identieke drieling. En voor mensen is dat zo een beetje moeilijk. Als je zo een drieling voor het eerst ziet, ja, dat is heel moeilijk om die uit elkaar te houden. Uh-huh. Maar als je elkaar dag in dag uit ziet, ja, dan zie je 100.000 verschillen. Maar zij, dus die twee identieke tweelingen, die beweren, ze kunnen de bruidegommen, ze kunnen ze niet onderscheiden.
2: Nee.
1: Dus heel vaak hebben ze de verkeerde vast. Ja, echt, twee of drie keer per dag
2: schoonbroer of schoonzus
1: hebben ze de verkeerde langs achter vast.
2: Oh, dat kan
1: denk van,
2: niet.
1: Oh, een knuffeltje hier of een
2: kusje
1: daar.
2: Maar wonen ze nog samen met z'n vier ook op de koop toe of wat?
1: Want, ja, ik denk dat dat zo, ja, ik denk dat ze wel, ja, dat ze elkaar dagelijks zien.
2: Dat is wel
1: zien.
2: Veel eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk zijn ze met vier getrouwd. Vind ik een pittige raar,
2: nee.
1: Maar puur omdat ik ook wel ben opgegroeid met een identieke drieling, dat ik denk van, nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Als je dag in dag uit met iemand samen bent, zie je verschillen.
2: Ja, ja, tenzij dat je dat eigenlijk, ja, in het midden wil laten.
1: Weet je wat, je kunt er maar geniet van hebben. En nog tweelingnieuws. Reggie heeft aangekondigd dat hij nu papa wordt van tweelingjongens.
2: Ah, ja, ja, ja, oké. Okay. Ja. Dat was eerst een drieling en dat is dan een tweeling wordt het dan uiteindelijk.
1: Ja, ja.
2: Twee jongens. Had hij al eens een kind een baby onlangs erbij gekregen?
1: Ja, een baby, een meisje van een jaar.
2: Oudere kinderen heeft hij ook al.
1: Twee oudere dochters en zij heeft ook nog een dochter.
2: Oh,
1: dus, ja, die moeten allemaal nieuw mobilair kopen. Die moeten een schoolbus gaan kopen.
3: Dit is Joe Gold.

Yes. 10 om te zien gaat de jaren 90 reanimeren. Die komen helemaal opnieuw tot leven. Op vrijdag 13 november is er de 10 om te zien Back to the 90s. Meer dan 20 iconische Vlaamse artiesten samen in de AFAS Dome. En de eerste artiesten zijn al even bekend, hè. Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Celine Hermans, Enzo Gary.

0: Petra en Bob in Wonderland. En we hebben een heleboel nieuwe artiesten om aan te kondigen. En ik zou graag voor mij de top act nu al willen aankondigen.
1: Ja, dat is.
0: Wees er op tijd, want je weet, er is altijd heel veel aan de Sportpaleis, heel veel file. Ja. Dus wees op tijd, want de enige echte DJ Sven Ornelis, ook echt een icoon uit de 90's. Destijds zijn we allemaal met hem opgestaan in Jabba Dabba Doo tijden op Donna. Sven Ornelis, ja, jij mocht de boel daar gaan opwarmen.
1: Ja, ik doe het voorprogramma, ja, maar inderdaad. Dus,
0: maar even vooral duidelijk, niet in de hal waar de jassen hangen, echt op het podium.
1: Ja,
0: wow, you made it.
1: Dus als je arriveert, goed op tijd arriveert, dan gaan we al een groot feestje bouwen. Half uur voor het officieel begin van de show ga ik daar de grootste 10 90's hits draaien. Maar
0: ja,
1: we mogen nog een heleboel nieuwe namen aankondigen. Deze, goed luister beste vrienden, gaan er ook bij zijn. Good Shape komt optreden. En ook deze twee. Ze hebben ooit één groot duet samengemaakt en dat is een wereldhit geworden in 10 om te zien. Jo Valli en Paul Andersen.
2: Aan alle vrouwen die ik heb gekend.
1: Nou, goed is dat, zalig. Ja, ja.
2: Die mij zo vaak te veel hebben verwend.
1: Verwend, ze gaan dat samen daar brengen, ook in de Avansdom, net als Sam Goris.
3: Maar hoe je laat het gras, maar hoe je laat het gras, maar hoe je rijdt nooit mee.
1: Sam Goris gaat er ook optreden. En dan, wel een paar bijzondere namen hoor. Want dit ken je natuurlijk van Samantha. Maar is door Shana ook gebracht in de jaren 90.

0: prachtig die dit vindt. Ik denk eerlijk gezegd, Anke, dat ze dit niet vaak meer op het podium heeft gedaan sinds de jaren 90.
1: Ik denk zelfs niet meer. Niet en dat meer. Het nu terug is na decennia lang. Wow. En dat is zonde, want heel eerlijk,
0: ja?
1: Zeker top 3 van mijn favoriete 10 om te zien liedjes aller tijden. En ik ben een grote 10 om te zien fan. Dus ik ben heel blij dat ze erbij is op vrijdag 13 november in de AFAS Dome op de 10 om te zien Back to the 90s. Goedemorgen, dag Alana Dante.
0: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Oh, hey. Zo leuk om je terug te horen, Alana. Dat is echt heel tof.
1: Ja.
2: Best lang geleden.
0: Ja.
1: Ja, heel lang geleden. Want klopt het dat je daar niet meer hebt gezongen, jouw fantastische hit Take Me For A Ride, die we nog allemaal kennen, sinds die tijd?
2: Nee, absoluut niet meer. Dat is echt, de 13e gaat terug de allereerste keer zijn.
0: Maar hoe goed is dat, zeg. Ja.
1: Ja.
0: Maar we hebben ze je kunnen overtuigen na al die jaren om het opnieuw te doen? Want je had ook een reden en je dacht, het is een afgesloten hoofdstuk. Hè?
2: Dat is eigenlijk allemaal door Jos. Jos heeft in een tijd, als ik begonnen ben, zoveel voor mij gedaan.
1: En Van Oosterwijk.
0: Van Oosterwijk, ja. Dat was de man die het samenstelde toen. Hè? Ja.
1: Die heeft jou heel goed gesteund en die heeft het gevraagd.
2: Ja, absoluut. Zo is het.
1: Wauw. Zeg maar, Alana, ja, dat latexpakje, want weet je, heel veel mensen hadden het al zien aankomen. Alana gaat komen. Dat latexpakje, dat, ja, onlosmakelijk is dat met jouw naam verbonden, hè. Was je daar ook blij mee in de tijd?
2: Blij, ja. Achteraf gezien is dat wel een heel goed idee geweest. Hè. Het is een beetje een rode draad geweest door heel mijn carrière. Dus iedereen dat Alana Dante hoorde, die zag mij direct in een latexpakje. Maar ik moet de mensen wel een klein beetje teleurstellen.
0: Oei.
2: Want een 13e, ja, pas op, het gaat er wel een beetje op trekken. Ik kon toch een beetje die rode draad er wel wat inhouden. Ik ga daar niet staan in een jeansbroekje en een t-shirt uiteraard. Maar het latexpakje, dat blijft jammer genoeg wel in de kast hangen.
0: Ah ja, dat van toen bedoel je. Ja,
1: maar dat was toch zweten ook altijd?
2: Ja, absoluut. Ja. Doen we daar niet meer aan denken wat dat was.
1: Maar waarom, want dat was een idee van jouw manager, maar waarom, hoe kwam die daarom om dat te doen?
2: Ja, in een tijd toen ik begon, werkte ik in een fitnesscenter. En hij zegt, je bent veel te gespierd en dat is niet mooi en de mensen gaan dat niet graag zien. En we gaan nu weer allemaal moeten bedekken. Dus bij deze was het wel een latexpakje. Oh. Meer natuurlijk.
0: Allee, echt is een compliment. Je stond dus super in vorm eigenlijk. Je werd afgetraind.
2: Ja.
0: En dat moest dan verborgen worden, zeg.
2: En dat moest verborgen worden, ja, ergens.
0: Ja, de showbiz, hè.
1: Maar ik heb eigenlijk, als je daaraan terugdenkt, je hebt dat altijd moeten aandoen. Dat was dan toch zo wringen om daarin te komen. En dan moest je zweten op een podium en daarna terug uitkrijgen. Ik snap dat je denkt, ik hang het aan de haak, het hoeft niet meer voor mij.
2: Ja, absoluut. Dat was eigenlijk een soort van privé-sauna. Dat was letterlijk zo. Als ik dat niet wil maken, dan kwam de stoom echt letterlijk van mijn lichaam. Dat was,
0: Wat goed.
2: Ja,
0: waar ben je nu allemaal mee bezig? Want ja, als je zo lang dat niet gebracht hebt, want je bent wel nog wel met muziek bezig, maar wat doe je van job voor de rest?
2: Absoluut. Ik zit nog altijd in de muziek, maar het is niet omdat je meer op een tv of op de radio komt. Ja, op de radio wel. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niks meer doe. Ik zit nog altijd in de muziek. Vorige week, studioopnames zijn afgerond. Ik ben bezig met een duetje nu met Bart Buls.
0: Oké.
2: En dat komt in november ook uit, dus dat komt eigenlijk allemaal goed uit.
0: Heel goed.
2: Ja,
1: heerlijk.
2: Dat is iets om naar uit te kijken.
1: Maar Alana, ik moet even iets dubbelchecken. Klopt het dat je al oma bent van 4 kleinkinderen intussen?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Oh, proficiat.
1: En nog altijd zo piep jong. En hoe oud is de oudste?
2: 16.
1: Wat? 16? Ben je al oma van een 16-jarige?
2: Ja, mijn oudste is 16, ja.
0: Oh, wauw.
2: Ik was oma op mijn 40.
1: Wat?
0: Oh, goed gedaan.
1: Oh, maar jongens toch. Maar, ja. Weet je wat, ik ga niet voor mijn leeftijd en mijn parcours.
0: Allemaal goed. Ja, oké, perfect.
1: Heerlijk.
0: Oké, oma's aan de top, zou ik dat toch maar zeggen eigenlijk. Hè? Op 13 november daar in de AFAS Dome, Take Me For. We gaan hem zo meteen over 2 minuutjes ook draaien op de radio. Heeft iedereen tijd om hem overal heel hard en luid te zetten.
1: Ja, niet in latex, maar sowieso in een ander sexy stofje. Dat gaan we zien.
0: Dat gaan we dan ontdekken. Tot dan, hè. De 13 november. Dag Alana.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
19: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: van de dag.
1: Oké, daar gaan we weer met z'n allen. Anke, beste luisteraars. 82 is het cijfer van de dag. Tot nu tevoorschijn ook op onze schermen op VTM Go. 82. En ik ga er iets bij zeggen. Het is 82 kilometer. 82 kilometer. Maar wat zou het zijn? Wat is 82 kilometer?
2: Ja, als het gaat over kilometer, ik denk dan altijd aan wandelen. Omdat jij eigenlijk... Ja, af en toe wel eens babbelt over wandelen.
1: Ja.
2: Als een lees constant.
1: Dat heb je nog nooit gedaan, 82 kilometer op één
2: lees
1: dag.
2: Lezen nog, als gedaan. Een bijna dode tocht
1: nee, dat heb ik nog
2: is dan toch
1: gedaan.
2: Niet aan jou besteed.
1: Maar wel al redelijk veel, denk 60 of zo wel lang gedaan.
2: Is het de kustlijn?
1: Dat is,
2: nee,
1: de kustlijn.
2: Nee, dat is niet de kustlijn. Oh, we hebben gezegd met dingen, hè, met die dingen daar, toen ze die coastwalk deden. Maar ja. Ik ben het vergeten.
1: Ja, maar dat zal zo, de kustlijn, ja. Denk ik, is bij ons een goede 60, 65, nagelang dat je meet.
2: Ja, maar ja,
1: 60, 65 kilometer. Maar dat is het dus niet, hè?
2: Is het iets van straten?
1: Het is niets van straten.
2: De herbanen van de Romeinen.
1: De herbaan van Romeinen.
2: Autosnelweg.
1: Nee.
2: De langste autosnelweg.
1: Maar,
2: oh nee, dat kan zelfs niet. Stommer, wat zeg ik nu toch?
1: De kortste autosnelweg.
2: Zie je, mijn grijze hersencellen zijn nog niet geactiveerd. Het gaat van de luisteraars moeten komen.
1: Maar ik ga er nog iets bij zeggen. Want het is nog niet 82 kilometer. Het wordt 82 kilometer. En het gaat ons misschien zo... Ja, ik snap dat het aan jouw neus voorbij gaat. Maar als ik nu de tip geef aan onze luisteraars... En je gaat het dan nog niet weten. Maar ik ga de tip geven aan onze luisteraars. Er is één provincie die maar al te goed weet waarover dat gaat, die 82 kilometer. En ik denk dat we er nog gaan over discussiëren deze ochtend. Dat weet je niet, Anke, maar we gaan bellen met een Limburger zo meteen. Met een minister.

0: is nieuws. Het is ook nieuws vandaag. Dat zal je straks wel horen. En ik denk dat we wat discussie gaan uitlokken ermee. Het gaat over 82 kilometer. Het is er nog niet, maar wat denk je dat het zou kunnen zijn?
1: Ja, wat ik denk, ik weet niks. Maar de luisteraars, Lisbeth stuurt de gemiddelde afstand naar het werk. Christophe houdt het ook op het gemiddelde pendelen van en na het werk. Christophe stuurt na 82 kilometer beginnen de kinderen te vragen of het nog ver is.
0: In de auto.
1: Het heeft nog lang geduurd, Christophe. Ja. Dat is al na 5, ook niet? Enfin, Chris zegt wegenwerken in Melle. 82 kilometer. Ja, maar dat is wel, ik ben er in de zomer eens geweest en er ligt wel veel open daar hè, in Melle. Ja, vind ik wel. En dan komt nog heel vaak binnen de Limburgse fietsostrades, het fietsroutenetwerk in Limburg.
0: Ik denk dat dat zelfs meer gaat zijn, dat kan toch niet anders. Limburg is zo'n mooie groene provincie met superveel fietssnelling.
1: En dan,
0: de Sahara ook iets, wat is dat de Sahara?
1: Ah, dat is een lommel. Maar ja, dat is onze Limburgse Sahara. Dat is een natuurdomein waar heel veel zand is.
0: Ah ja, oké. Dat is,
1: ja,
0: wacht,
1: Sander. Waar je zo... Sander, voilà, hier kijk de foto. Limburgse Sahara.
0: Ah, nee. Hij toont het Limburgse fietsnetwerk. Heeft
1: nee, dat was niet de bedoeling, Sander.
0: Van meer dan 1800 kilometer. Ja, fietsen. Dus die 82 kilometer. Nee, het is iets totaal anders.
1: Ja, maar er komt hier ook nog vaak een woord binnen.
0: Ja?
1: Ik heb dat nu... Ik weet het, heel eerlijk, ik heb dat niet gevolgd. Ventilus.
0: Ventilus?
1: Ja.
0: We gaan zo meteen even over ventilus ventileren.
1: Want dat is vooral in West-Vlaanderen, hè?
0: Ja, dat is in West-Vlaanderen, maar dat heeft een impact niet normaal. En daar zijn ze 7 jaar ruzie over aan het maken. Hoe dat precies in elkaar zit en waarom het eigenlijk nodig is voor het hele land. Dat heeft te maken met de energie die van al die windmolens op zee aan land moet gebracht worden op een bepaalde manier. En daar hebben ze lang over gediscussieerd. Kunnen we die kabel onder de grond steken? Moet die bovengrond? En al die prachtige West-Vlaamse gemeenten willen dat absoluut niet dat dat boven hun kop dat
1: een
0: komt
1: draad.
0: Aan. Hè? Ja, maar Jo Bruns, de Limburger, heeft beslist dat het er toch komt. Hij mag het ons even uitleggen.
2: Hey, vanavond bij VTM wil elke geen geheimen voor Denzel. In Blind getrouwd. En bij VTM 2 is er een moordende masseuse in het nieuwe seizoen van The Hunting Party. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
13: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
12: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
13: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
12: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Badkamerrenovatie?
15: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
16: Happy bathroom to you.
15: Renoveert uw badkamer.
17: Dit is

0: Het cijfer van de dag.
1: Oké, het leeft misschien niet overal in het land even hard, maar er komt dus een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. En dat project dat heet inderdaad Ventilus. Die werken die starten vandaag. Dat zou 82 kilometer hoogspanningslijn zijn. En die moet eigenlijk de elektriciteit van toekomstige windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Ja, we proberen natuurlijk die windenergie in te zetten. We moeten die naar het binnenland krijgen. Dus je moet dat op een of andere manier doen. Maar je zal maar eens in zo'n mooi West-Vlaams dorp wonen waar je zo'n hoogspanningslijn over je kop krijgt. Zeven jaar discussie is daarover
2: maar
1: geweest.
2: Maar moet ik me dat dan inbeelden? Want ik heb dat heel eerlijk gezegd niet zo goed gevolgd. Dat het allemaal zo van die Eiffeltorens naast elkaar zijn, zo 82 kilometer lang. Is dat zo?
1: We zullen de vraag stellen aan Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Broens. Goedemorgen, meneer Broens.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt de vraag van Anke gehoord, hè? Hoe ziet het eruit?
3: Ja, het is inderdaad een zeer ingrijpend project, maar een zeer belangrijk project, hè, om die hernieuwbare energie, die windenergie die we opwekken op zee, om die aan land te brengen. Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. Ja, dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dicht bevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap. En dat zal een stukje bovengronds zijn, een groot stuk bovengronds. Ook een stuk ondergronds en het versterken van bestaande lijnen. Ja. Het is een project waarbij je zoekt naar dat evenwicht in die omgeving, in dat landschap. Met respect natuurlijk voor de mensen die daar zeer nabij wonen, want dat is zonder meer heel ingrijpend. Daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Ja, super moeilijk is dat. En wat vaak is, ik zag ook heel veel borrelen langs de snelweg de voorbije jaren, heel veel protest geweest, ook trouwens van burgemeesters van uw partij. Dat is niet zo makkelijk, hè, want die partij is zeer groot in West-Vlaanderen nog altijd. En die hebben het er heel lastig mee gehad. Waarom niet alles ondergronds? Waarom hebt u dat niet kunnen oplossen? Want dan zien we het tenminste niet meer, dan is het weg.
3: Ja, dat is een heel logische vraag, ja, die natuurlijk de voorbije jaren ook heel erg geleefd heeft, die ervoor gezorgd heeft dat het ook veel langer geduurd heeft. Als we vervolgens tot de vergunning zijn gekomen, dan maakt dat het zeer grondig onderzocht is. En daar waar het kon, is het ook maximaal benut, de ondergrondse oplossing. Maar om vandaag te zeggen dat 80 kilometer ondergronds kon, dat gaat niet. Dat is allemaal onderzocht, dat is vandaag technisch niet mogelijk. Vandaar dat de keuze is gemaakt voor het evenwicht, 20 kilometer ondergronds. Een stuk versterking van bestaande lijnen en ja, ook een stuk nieuwe lijnen in dat landschap, in dat Vlaanderen. En dat heeft een zekere impact, daar moeten we eerlijk in zijn. Daarom dat ook gezocht is naar dat evenwicht, waarbij we ook maximaal mensen die hinder hebben daarvoor compenseren via Elia. Dat is de verantwoordelijkheid die Elia moet opnemen en ook aangaat. En voldoende compensatie voor die mensen.

0: die ander hebben.
1: Ja, minister Broens, hoe moeten we dat inbeelden? Zijn dat dan, want ik zei daarnet, ik maakte de vergelijking met de Eiffeltoren, zo van die grote stalen constructies. Krijgen mensen dat dan in hun tuin, achtertuin? Al, ik bedoel, is dat het zicht dat belemmerd wordt? Zijn de mensen daarom zo boos?
0: Ja, het klopt dat er zijn zeker plaatsen in Vlaanderen waarbij die hoogspanningsmasten, die inderdaad vrij groot zijn, het zijn geen Eiffeltoren, maar ze zijn vrij... ingrijpend in het open landschap. Maar naar gelang de nabijheid is de compensatie groter. Hè. Mensen die daaronder wonen, die hebben ook vaak de mogelijkheid gekregen om een woning dan te verkopen. Die daar een zeer serieuze compensatie voor gekregen hebben. Bedrijven die negatieve impact hebben, die krijgen daar ook een compensatie voor. Dus daar hebben we wel op gewogen dat er een voldoende eerlijke, billijke compensatie is voor mensen die echt wel hinder ervaren. Maar is dat 100% oplossing voor iedereen? Dat zal het ook niet zijn. Hè. Dus dat is een evenwicht zoeken voor een project dat ongelooflijk belangrijk is voor de energiebevoorrading van heel Vlaanderen.
1: Ja, dat snappen we. Ik ga wel even de vraag stellen die iedereen zich nu afvraagt. Hè. Een serieuze compensatie, wat houdt dat dan in?
0: Ja, dat kan gaan van een volledige onteigening van je woning. Hè, dat je elders een woning kan kopen. Tot een financiële compensatie voor het verlies van je bedrijf. Als je een B&B hebt en je hebt daarvoor 300 overnachtingen en je hebt nadien nog maar 20 overnachtingen, ja, dat spreekt voor zich dat een zeer ingrijpende impact heeft negatief op je bedrijfsvoering en dat daar een compensatie tegenover staat. Het zijn dat soort vormen van compensaties die wel degelijk in een dossier vervat zitten en waar ik over zal waken dat die ook correct worden uitgevoerd naar de mensen die vandaag hinder ervaren.
2: Ja. Op dit moment, meneer Broens, stromen de berichten binnen. Jullie weten dat als regering natuurlijk al jaren, hè, de knoop is doorgehakt, het gaat gebeuren. Maar mensen zeggen, het is nog niet compleet vergund, zeggen sommige mensen. De compensaties zijn echt niet zo ongelooflijk groot als je er niet echt vlak onder woont. Andere mensen die zeggen, het is slecht voor de gezondheid, die zullen maar onderwonen, we zullen maar kinderleukemie krijgen. Het is nog niet dat het breed gedragen is in de bevolking, hoor.
0: Ja, ik denk dat hoe dichter je bij die hoogspanningslijn woont, hoe groter de impact, daar gaan we ook eerlijk in zijn. Ik kan me dat heel goed voorstellen als je morgen zo'n hoogspanningsmast in je achtertuin krijgt, dat heel invasief is. Maar we moeten wel heel duidelijk zijn, die vergunning die is uitvoerbaar. Hè? Die is vandaag op het terrein, wordt die uitgerold door Elia onder hun verantwoordelijkheid. Daar zitten heel veel checks en balances in, daar zitten heel veel garanties in naar milieu, naar omgeving, naar gezondheid. Hè? Dus die garantie die bieden wij in die vergunning, dat wil ik wel gezegd hebben. Hè? Dus wat dat betreft is dat wel een sluitend verhaal.
1: Ja, want dat zou ik het allerbelangrijkste vinden. Ik bedoel dat het een lelijk zicht is tot daaraan toe. Maar als je kinderen laat opgroeien, hoe zit dat met die gezondheidsrisico's? Zijn er echt risico's?
0: Dat is allemaal onderzocht. Hè. De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht. En we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren. Hè, dat die straling onder een bepaald niveau blijft, zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
2: Laatste vraag. Zou je zelf in zo'n tuin blijven wonen als er zo'n hoogspanning boven je hoofd komt?
0: Ja, een vraag die ik al vaker gekregen heb. Ik woon in Kinnerooi, zeer dicht bij een internationaal station waarbij we de verbinding maken met Nederland. Ik woon op enkele honderden meters van de hoogspanningslijn, maar in onze gemeente zijn er verschillende vergelijkbare situaties met diegenen die zullen ontstaan in West-Vlaanderen. En de mensen hebben daar door de jaren heen ook mee leren leven. En we zien dat wanneer zo'n hoogspanningslijn die er staat versterkt wordt, heeft dat veel minder impact, omdat ze als het ware deel is van het landschap. Maar je hebt heel veel begrip voor die mensen die vandaag een heel mooi open landschap hebben, ja, waar zo'n hoogspanningslijn wordt gebouwd. En ik kan alleen maar hen op het hart drukken dat we er alles aan zullen doen om ook Elia voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen als het gaat over een eerlijke en billijke compensatie.
2: Oké. Meneer Broens, dank u wel om het nog eens uit te leggen. Voor de

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 €. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeiemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je daar minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Journaliste Jana Valken legt uit.
4: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding, een hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
3: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in en de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn daaruit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Seixas en de Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
5: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren, maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Ja, dan moeten we je wel waarschuwen, want wij hebben ze, de beste luisteraars van de wereld.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dus ja, je zit op je plaats. Van harte welkom hier. We hebben dat al bewezen de voorbije 10 jaar. Bijvoorbeeld als we in de camper zitten, hoe mensen elkaar willen helpen. Bijvoorbeeld bij de actie Pakje van je hart, die komt terug. In december gaan we weer geld inzamelen voor kinderen die anders geen cadeautje zouden krijgen. Jullie zijn altijd zo genereus en helpend. En nu op dinsdag doen wij een rubriek waar we eigenlijk al jullie probleempjes met elkaar oplossen. Als je met iets zit waar je van denkt, ik heb dit of dat dringend nodig en ik krijg het maar niet geregeld, zou er iemand kunnen helpen, dan mag je dat doorsturen via de app van Joe. En zo hadden we Tessa uit Oostkamp, die heeft een huis gebouwd en in de tuin staat er Japanse duizendknoop, een overwoekerende uitheemse plant die ze maar niet wegkrijgt en alleen maar weg te krijgen door grazende geiten.
2: Ja, dus ze had geitjes nodig en ze heeft die gekregen van luisteraar Sammy uit Bredene, 2 berggeitjes en die arriveren vanmiddag. Goedemiddag, goedemorgen, dag Tessa.
3: Goedemorgen, dat is van Ananke.
2: Ja, Tessa, maar die berggeitjes die komen niet zomaar. Hè, want eigenaar Sammy had gezegd dat jullie toch wel een klein villaatje voor de geitjes moesten bouwen.
0: Villaatje.
2: Want die mogen niet nat worden, die mogen niet natte pootjes krijgen. Is dat gelukt afgelopen weekend?
3: Ja, dus we hebben een voorlopig huisje kunnen bouwen. In afwachting totdat de bouwfirma een groter, deftiger huisje komt plaatsen voor ons. Maar ze hebben toch een huisje van een 2,5 meter op 2 meter.
0: Okay.
3: Die mooi afgedekt is.
2: Oh, en heb je wat ballonnetjes opgehangen? Hè? Want het is toch die 2 seizoensarbeiders, die komen toch maar werken voor jou, hè?
3: Dat klopt. We hebben eten genoeg, denk ik, in de tuin.
2: Ja, ja, ja.
0: Eten zeker.
2: Maar dat is het allerbelangrijkste voor geitjes, hè.
0: Ja.
2: Zeg, en zo kakjes en zo, hoe heb je daar...
0: Kakjes?
2: Kakjes.
0: Dat bemest de boer gewoon, denk ik, hè.
2: Oh ja, dus dat laten liggen dan.
0: Wat denk je bij zo'n plasticzak erachter om elke drol op te rapen?
2: Misschien papier, weet ik veel.
0: Manke toch, ja,
2: weet ik veel. Ik ben opgegroeid in een frituur, hè. Ja. Niet op de boerderij.
0: Zeg maar, heel belangrijk, de omheining, hè. Want ze konden nu nog ontsnappen. Het is een behoorlijk stuk grond. Is dat nog gelukt zo snel in het weekend om dan omheining te plaatsen?
3: Ja. Dus mijn broer is ook aannemer. En die heeft van afbraakwerken nog heel wat planken en palen gespaard. En vandaar we dan eigenlijk een mooi hekje kunnen maken met een poortje in.
0: Oh, dat is fantastisch dat je dat zo snel dit weekend hebt gedaan.
2: Hoe heten de geitjes? Weet je dat al?
3: Ja, Cutie en Strikje.
2: Cutie en Strikje!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed hè.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
6: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Joe Gold.

0: Goedemorgen allemaal, maandag 14 september. Het voetbal dit weekend. Er is een probleempje met de keeper van Club Brugge. Club heeft wel gewonnen tegen Antwerpen, maar weer blundert die nieuwe keeper Sommer. Dat is al vorige week. Zit daar nu niet mee te lachen, Sander? Ja, we moeten dat toch in de gaten houden.
1: Die man staat gewoon maar 2 weken in de krant op maandag en die denkt, fuck.
0: Vorige keer was op woensdag. Ja, dus
2: dat gaat volgende week nog eens zijn, want nu zit dat in die man zijn kop.
0: Nee, laat ons hopen van niet. Missie geslaagd trouwens voor Wout van Aert. Die heeft gisteren de Vuelta afgesloten met de groene trui. En je hoorde Remco deze ochtend al uitgebreid in het nieuws. Is dat binnen 2 weken dat het wereldkampioenschap is?
3: Komend weekend. Komend weekend het wereldkampioenschap tijdrijden. Okay. Dus daaraan neemt Remco deel. En dan het weekend nadien is het WK op de weg.
0: En wie is de kopman volgens jou? Alle twee, hè?
3: Alle twee, ja. Remco en Wout. Maar er zijn nog toppers natuurlijk. Van der Poel staat er ook aan de start.
0: Ja, dat is waar.
3: Del Toro. En dan Pitcock, Seixas.
0: Maar we kijken naar de Belgen vooral. Hè.
2: Ja, wat denkt de Vlaming van de zelfstandigen? Unizo heeft daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Vlamingen hebben een redelijk positief beeld over zelfstandigen. 75% van de Vlamingen ziet de zelfstandigen als de motor van de economie.
0: Ah, dat is goed.
2: Ja, en ze vinden ook Vlamingen dat we positiever moeten zijn. En dat we die veel kansen moeten geven om nog een grotere motor van de samenleving te worden. Maar ook wat kritiek, ook een beetje dingessen. De helft van de Vlamingen vindt of denkt dat zelfstandigen sjoemelen.
0: Nog veel dingen in het zwart doen. Ze vragen er misschien zelf ook naar. Van, kun je dit niet? Kan dat niet?
2: Omdat ze ervan uitgaan dat er veel gesjoemeld wordt, wordt heel vaak gevraagd van, zeg, is het goed als de helft op factuur
0: kan? Dan is het wel een mes dat aan twee kanten snijdt.
2: Ja, en dat er te veel gezaagd wordt over de regels. Dat zijn ook heel veel Vlamingen.
0: Ja, maar er zijn wel heel veel regels.
2: Maar ja,
0: voor iedereen, hè?
2: Het is een onderzoek met plussen en minnen.
0: Ja, alleen voor zelfstandigen.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja.
5: Maar ja.
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: De Missed You Dutchess van Connections.
8: Allee, de US of A.
6: Ja.
8: De moeite zeker.
6: Oh, dat is echt crazy.
8: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
6: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
8: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
6: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
8: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
6: Nee, gemist.
8: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
9: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in.

0: weer ontmoet hij in de house, the one and only, Stefanie Plankaart.
1: Hey, goedemorgen.
0: Oh, Stefanie, die ja, weer van de andere kant van de wereld is moeten komen.
1: Echt. Ik was vergeten hoeveel mensen dat er zijn in België.
2: Ja, maar zoveel.
1: En allemaal moeten die naar hetzelfde punt.
2: En hoeveel kilometer moest jij rijden deze ochtend? Heel vroeg vertrokken.
1: Rond de 160 kilometer.
2: Uit Ardennen.
1: Ja, ik ben om 6:30 vertrokken om hier nu te zijn. Dus dat is best wel lang, hè. En terwijl dat dan niet zoveel kilometer is.
0: Ja, je hebt heel lang in de file gezeten, want je stuurde berichtjes. Nee. Je hebt voice messages ingesproken dat je in de file zat.
1: Ja.
0: Maar je bent er nu en we gaan er een hele fijne voormiddag van maken. Want we hebben straks ook nog de podcast, de Moeties.
2: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Dus dan gaan we heel fijn babbelen.
2: Maar je moet iets oplossen.
3: Monteert of monteert niet?
2: Ja, ik heb met de deur in huis vallen, hè. Dus mannen hebben nogal vaak, als ze al niet dood is, want dat is dan een bonus die je meekrijgt. Oh nee, dat is al heel lelijk voor mij. Als ze nog leeft, dan heb je een schoonmoeder, hè. En dat is niet altijd even gemakkelijk. De vraag die iemand van onze luisteraar stelde, maar moet een man per se overeenkomen met zijn schoonmoeder? Is dat noodzakelijk? Moet hij daar moeite voor doen? Of mag hij dat al snel opgeven? Wat zijn de voorwaarden? Wat denk jij daar eigenlijk van?
1: Ik denk, er zijn een paar mensen in mijn leven die heel belangrijk zijn. En mijn mama en mijn man zijn daar toevallig mensen van. Dus ik vind dat nu wel leuk dat die overeenkomen.
2: Maar moet het toch?
1: Ja, moet het. Als dat een vreselijk mens is, dan ga ik daar zelf waarschijnlijk ook niet mee overeenkomen. Dus ik heb de chance dat mijn mama een heel lieve is. En ik denk dat er nog wel veel lieve mama's zijn. Natuurlijk, alles hangt af van de omstandigheden. Maar ik vind het wel belangrijk, ja.
0: Je hebt natuurlijk een exceptionele familie. Want ik zeg altijd tegen Stefanie, ik wil ook geadopteerd worden door jullie gezin.
2: Dat is ook tof voor uw eigen moeder om dat te horen
0: Maar ik pak mijn mama dan mee, hè.
1: Iedereen mag komen.
0: Maar als je naar de Plankaarts kijkt op televisie, dan wil je toch geadopteerd worden. Maakt niet uit, met heel de familie. Maar, dus jij vindt het wel belangrijk. Ik snap het wel, als je Christa als schoonmoeder hebt. Weet je, hè, bij mij is dat niet zo belangrijk.
2: Hoezo? Hij moet niet overeenkomen met je moeder.
0: Maar wat is de definitie van overeenkomen? Hè?
2: Ja, maar dat kan in vele vormen komen. Maar er zijn ook echt situaties waar het niet klopt. En pas op, en dat hebben we nog niet gehad over vrouwen en met een schoonmoeder overeenkomen.
1: Ja, het is wel delicaat natuurlijk. Hè? Maar stel nu dat die niet door één deur kunnen. En er is een feestje of je hebt kindjes. En dan is er een verjaardagsfeestje. En dat gaat niet. Dat is toch mega veel spanning. Je zit toch ook altijd tussen twee vuren. Dat kan toch niet anders dan heel vermoeiend.
2: Mag ik de vraag? Oké, als de kinderen er zijn, dan valt er weinig aan te doen. Maar stel, je hebt een nieuw lief. Hè? Je hebt een nieuw lief. Ja, voor jullie is dat onmogelijk om eraan te denken. Maar stel, je was nog single en je hebt een nieuw lief.
0: Ja.
2: En die komt in huis en het gaat eigenlijk allemaal goed. Enzovoort. Alleen, dat klikt totaal niet met je moeder. Zou je dan nog aan de deur zetten? Want het gebeurt dat mensen niet overeenkomen. Zou je dan zeggen, goh, dat gaat niet werken. Is het iets belangrijk? Zou je daar dan nog een andere keuze maken?
0: Moeilijk, hè, Stefanie?
1: Ja, het is moeilijk, maar aan de andere kant...
0: Ik vind, als mama mocht je toch niet echt ook moeien met de keuze van... Maar ja, jij bent intussen misschien ook al schoonmoeder zelf,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb het al gezien, inderdaad.
0: Ja, stel nu dat de dochter een

0: hun lief heeft, dat je zegt van, nee, of de zoon,
1: nee. Ik denk, als moeder is het de kunst, denk ik, om u een beetje te verplaatsen in, het gaat hier niet over mij. Het gaat hier over maakt mijn kind gelukkig. En ik denk, mijn mama doet dat ook. En ik weet niet of zij Christopher oprecht leuk vindt, maar ze doet wel zo. Ze vindt hem leuk voor mij.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
9: Een goedemorgen. Na lang protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
10: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. En dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
9: De werken beginnen dan wel. Het protest is nog niet voorbij. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen, zoals bedrijven dat nu al doen. Journalist Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
11: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan. En ze maken daar dan winst op. De afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vernootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Dus 0 euro belasting.
9: Kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. De dag begint grijs met soms wat lichte regen. Later wordt het droger en geleidelijk ook wat zonniger, bij maxima rond 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig tot 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag is het wisselvallig met soms regen en maxima rond 19 graden.
8: Dit is Joe Gold.
12: Alleen maar golden hits
8: uit de 60s,
12: 70s
8: en 90s.

0: Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Nog voor je kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie...
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Een kraan die lekt.
2: Een degel met een barst.
1: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
2: Het is tijd voor iets nieuws.

0: wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral het deel bovengronds maakt de buurtbewoners ongerust. Vooral voor hun gezondheid. Bevoegd minister Jo Broen stelt wel gerust.
3: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan er ook bijkomend nog eens extra monitoren dat die straling onder een bepaald niveau blijft. Zodanig dat daar geen gezondheidsimpact is. Die garantie zit ook vervat in de vergunning.
2: De Raad van State behandelt deze week de beroepen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. En er lopen ook nog andere procedures tegen het Ventilus-project. Maar die houden de start van de werken dus niet tegen. Er zijn vorig jaar opvallend minder auto's gestolen in ons land. Het aantal daalde met bijna 3400, of 15% minder dan in 2024. Vooral in Brussel. Komt wellicht doordat de criminaliteit in het algemeen daalt. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkeren stapt zelf op bij KV Kortrijk na een slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkeren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst grijs met soms wat lichte regen. Na de middag geleidelijk droger en zonniger. En we halen maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Carol Schmitz.
4: Goedemorgen.

maandag voormiddag start erg rustig. En dat mag ook eens. Billy Joel, Just The Way You Are. Wat ook Hot Chocolate en You Sexy Thing. Goedemorgen, welkom. Dit zijn Tot 12 uur. De hits van Schmitz met zo dadelijk ABBA. Maar ook Christopher Cross. Ik wil ook een zeilboot. We hebben ook de schatkamer straks rond 22:30. Daarin hebben we het over Patrick Swayze, die overleed vandaag in het jaar 2009. We zijn dat niet vergeten. En je hoort alle hoogtepunten uit zijn carrière.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ze wonnen er het Songfestival mee. Dat was in 1975. Nederlandse T-Chain en Ding It Down.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: 14 september vandaag, en in het jaar 2009 overleed op deze dag Patrick Swayze. Je kent hem uiteraard van Dirty Dancing en van deze wereldberoemde quote.
2: Nobody puts baby in the corner.
0: Nobody puts baby in the corner. Swayze was niet alleen acteur, hij was ook danser. En hij zong ook nog eens. Hij schreef en zong ook die grote hit She's Like the Wind. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Zijn carrière was sterk. Hij dook op in films zoals The Outsiders. Daarna ook Roadhouse, Ghost, Point Break. En ook erg beroemd in Vlaanderen geworden dankzij die serie North and South. Privé ging het minder soepel, zeg maar. Hij worstelde met alcohol. En heel veel roken ook. En hij overleefde ooit nog eens een vliegtuigcrash, omdat hij dronken achter de stuurknuppel was gekropen. Swayze werd amper 57 jaar. Hij stierf aan alvleesklierkanker. Maar die films die blijven, en natuurlijk ook deze. She's Like the Wind.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Humo!
5: Humo! Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: weekend. Doei, live happy. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

oprecht de protestsong, opgenomen in 1970, naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Edwin Starr was zelf op muzikaal oorlogspad met een nummer dat later ook nog zou worden opgenomen door de Boss Bruce Springsteen, War. Na het oorlogsgeweld, de rust van Cat Stevens.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Een goeiemorgen. Acteur Matthias Schoenaerts is in Beringen in Limburg voor de politierechter verschenen, omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren rondreed met zijn motorfiets zonder rijbewijs. Schoenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging in beroep. Schoenaerts was zelf aanwezig op de zitting, maar wou niet met de pers praten. Hij hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. Eind volgende maand verwachten we de beslissing. Ons land stuurde nog nooit zoveel criminelen zonder verblijfsvergunning terug naar hun land van herkomst. Dit jaar waren het er al ruim 1200. Dat blijkt uit cijfers van minister van Asiel en Migratie en Aline van Bossuyt in de Standaard. Het gaat om mensen die hun straf hier volledig of bijna volledig uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko en Albanië. En in het westen van Australië is een surfer van 56 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een haai. Volgens een lokale krant is zijn toestand ernstig, maar stabiel. Het is nog niet duidelijk om welk soort haai het daar ging. De autoriteiten roepen zwemmers en surfers wel op om extra voorzichtig te zijn. Australië kampt wel vaker met aanvallen door haaien, zo'n 20 per jaar. En dit jaar vielen er daarbij al 4 doden. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op en komt de zon er wat door. Bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.
6: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmidt.
8: Hey, goedemorgen.

0: gemaakt voor die momenten dat je op wolken loopt en vleugels hebt. I'm so excited, The Pointer Sisters. Een goede maandagochtend en welkom bij Joe Gold. Ik ben Carlos Schmitz, ik hou je gezelschap tot 12 uur met onder andere The Rubet. We gaan ook naar de 60s met de meezinger van de Monkees. Dat en zoveel meer hier bij Joe Gold.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

heerlijke onbezorgde 70s-sfeer. Werd ook gemaakt door The Rubettes, die veroverde de hitlijsten. 1974 met Sugar Baby Love. Maar ze had ook andere hits, hè, zoals Tonight en deze Jukebox Jive. Joe Gold met 3 golden hits op een rij nu. Elton John, The Everly Brothers, dit is Paul Simon.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
1: Wauw!
0: Van Vibra.
2: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
2: Wauw!
0: Van Vibra.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 €. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goede middag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bijkomen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Steve Dulster.
4: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fiets... zones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
3: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. Het Openbaar Ministerie vraagt minstens 12 maanden cel extra voor acteur Matthias Schoenaerts, omdat hij meerdere keren betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en weigerde om een adem- en speekseltest af te leggen. Er worden ook een rijverbod van 20 maanden en minstens bijna €14.000 boete gevorderd. Schoenaerts moest vanmorgen voor de politierechter in Beringen in Limburg komen, omdat hij in beroep ging na een eerdere veroordeling. Schoenaerts is 48 en zegt dat zijn gedrag ongepast was. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Lien Meurissen.
5: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solle gekocht hebt bijvoorbeeld.
3: De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie en op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld. Volgens Iran op vraag van Saoedi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. En Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt daardoor van de 34ste naar de 27ste plaats. Zizou Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Serviër Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er meteen uit in New York in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Ze is nu 19e van de wereld. Hanna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu 84ste. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen. Later klaart het geleidelijk wat op bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig, zo'n 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en later ook regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog 19 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Geef me een beep beep. Geef me vooral de Queen of Disco, Donna Summer, waardoor je bijna zou denken dat je toch weer in het weekend zit. Maar het is wel degelijk maandagmiddag. Daar gaan we iets gezellig van maken. Dat kunnen we zeker en vast. Met bijvoorbeeld nu al de Turtles en Happy Together.

Castles in the Air van Don McLean. Goedemiddag op deze 14e september. Dat is niet zomaar een dag, dat staat ook voor de geboortedag van Morten Harket, frontman van de Noorse band A-ha. Die wordt er vandaag 67. Morten Harket, geen simpele man, denk ik. Want het is toch vaak boel geweest binnen de band, binnen A-ha. En vorig jaar dan was er ook nog dat droeve nieuws dat hij naar buiten bracht, dat hij leidt aan de ziekte van Parkinson. Dus optreden met zijn band, dat zit er ook niet meer in. Dit is A-ha nu met hun grootste hit nog altijd, Take On Me.

0: Nielsen nog en Without You. En zometeen wordt het ook al uitgeschreeuwd, al bijna even wanhopig van vreugde dan wel. Alsof muziek de enige remedie is tegen een harde wereld. Daarover zingen OJ's zometeen in I Love Music. Na Sandy Shaw nog onder andere met Puppets on a String.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

zijn we het allemaal mee eens ook, denk ik. Hè. I love music, welk genre ook. Het mag hier allemaal voorbij komen bij Joe Gold. Dat betekent ook zo meteen trouwens country met Dolly Parton. Onze geliefde Dolly Parton, I will always love you. Na Chicago dan hier, Hard to Say I'm Sorry.

Zo'n dag dus, waarop de schone muziek van Dolly Parton ook mag voorbijkomen. I Will Always Love You. Zometeen de vrolijkere noten opzoeken met Village People, YMCA. En hier ook al met The Seekers, Georgie Girl. Hey,

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar ik je zo meteen meeneem naar 1971, naar een song die klinkt als een zeer vrolijk kinderliedje dat over een vogeltje of zo zou kunnen gaan. Maar niks is minder waar, want het is eigenlijk heel droevig. Het klinkt wel vrolijk, maar het gaat over een kind dat 's ochtends wakker wordt en merkt dat zijn ouders er vandoor zijn gegaan. Middle of the Road pakt het allemaal mee, dat verhaal in Chappa Chappa Cheep Cheep. Nou, hier Sweet Sensation nog te krijgen met Sad Sweet Dreamer.

Niet de meest vrolijke inhoud, maar ik ben er zeker van dat je toch maar weer vrolijk hebt meegezongen, hoor. Deze Chappie Chappie Cheep Cheep van Middle of the Road. Goedemiddag, ik heb de Beatles hier klaarstaan voor jou met een nummer waarover John Lennon ooit zei dat het zijn meest eerlijke, meest persoonlijke nummer ooit was. Dit zijn de Beatles met Help.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
12: Belisol.
11: Altijd zeker.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
16: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
18: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
20: Een goeiemiddag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV, Steve Dulster.
21: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
20: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Je hoort Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
22: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
20: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in. Meer dan 200 mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En De Servier Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Zizou Berghs en Raphaël Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
19: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En we gaan trouwens dit uur nog wel eens de lucht in met Abaddon en Eagle. En nog meer van die golden hits. Want zo moet dat ook bij Joe Gold uiteraard. Grace Jones bijvoorbeeld nog. Straks ook al Bonia met Belfast. En hier dan, hoor je hem al, Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful

Welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Je weet het, niks dan golden hits uit de jaren 60, 70, 80. Maar zometeen kan het misschien toch een klein beetje 90s klinken ook. Want MC Hammer die kopieerde de gitaarriff in You Can Touch This. Hij kopieerde die uit Rick James zijn Super Freak. En die hoor je zo meteen nog eens voorbij komen. Na Boney M dan nog. En

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
4: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, het is webbroek teruggaan.
3: De buren?
6: Zeg, is dat een hert?
7: Nee, dat is een everzwijn.
3: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
8: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
12: Alleen maar golden hits.
13: Uit de 60s, 70s en meer.
12: Dit is Joe Gold.

0: Zullen we anders toch eens even in de dierenwereld blijven? Na Eagle van ABBA heb ik hier dan voor jou de Tiger from Wales, die altijd je aandacht wel opeist met zijn muziek, hoor. Tom Jones, help yourself.
1: Dit is Joe Gold.

Omdat ze volgens mij ook gewoon carrément haar goesting doet. La vie en rose bij Grace Jones. Goedemiddag. Ik heb hier zo meteen nog een portie zon voor jou klaarstaan. Ja, Bob Marley and the Wailers, One Love, na Christy en Yellow River.

0: Mike Chapman, Nicky Chin, dat zijn namen die jou misschien niet zo heel veel zeggen, maar dat is wel echt een legendarisch hitmakersduo die muziek schrijven voor onder andere Suzy Quatro, The Sweet en ook voor Racy. Die krijg je straks met hun grootste hit met Some Girls na Elvis Presley dan nog en Suspicious Minds.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlhaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijl.

LTD dan, dat staat ook wel voor Love, Togetherness en Devotion. Die waren met 10 op een podium. Eigenlijk ook meteen goed om de hele dansvloer zo wat te vullen. Maar dat lukte hen zo wel ook met hun muziek, hoor. LTD hier met Back in Love Again.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Een goedemiddag. In Zuijenkerke in West-Vlaanderen wordt actie gevoerd tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de straling hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
4: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bouwvergunningen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
3: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Het gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. En we doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, anderen overwegen het. Het zijn vooral de grotere winkels die profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag dan weer net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond wel meer wolken en regen. En we halen rond 26 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, meteen erin gekletst hier bij Joe Gold met Supertramp, The Logical Song. Fijn dat je trouwens nog even op ons bent hier. Ik neem je nog een uurtje mee, al dromend, zelfs hier en daar met Dirt Band en American Dream. En ook nu al met de gedachte helemaal verdwalen, dankzij Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

to go. Father and son Cat Stevens. En het werd ooit geschreven als oproep om overal ter wereld feest te vieren. Laten we dat niet uit het oog verliezen, hè? Ook niet op deze maandagmiddag. Dancing in the Streets, Marta Reeves en de Vandalas.

0: je zou liggen hebben, trek ze gerust nog eens aan hoor. Die plateauzolen, ze komen helemaal tot hun recht in die glamrock song van Mats. Waarmee je trouwens ook nog heerlijk synchroon kon dansen. Dat bewees toch Mats in een Tiger Feet. Komt er zo meteen aan.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Zometeen wordt niet alleen jij, maar ik denk zowat de hele ruimte waarin je vertoeft helemaal ingezogen, opgeslorpt door de muziek van de Rolling Stones met hun Gimme Shelter. Na misschien wel de keurigste Britse popster, na Cliff Richard met Living Doll nu.

En we hangen hier dan even bij de tachtigers. Oh jawel, niet alleen met de Rolling Stones, maar net zo goed met Wil Tura, die voorbije zomer 86 werd. Ik heb hem meegebracht, Wil Tura met In Mijn Caravan.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: De mistje datjes van Connections.
5: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
6: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
9: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. In Zuijekerk in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bovenruin zijn nog bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen heer en meester zijn.
4: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïnse trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en ze Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaya Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
3: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: plaat waar mijn collega Astrid het daarnet over had. Queen.
1: Joe Gold.
0: Een fijne, iets somberder maandagmiddag. Maar kom, de muziek die brengt ons meteen wel in de goede stemming natuurlijk. Vandaag, lieve vrienden, is het National Parents Day Off. Oftewel, de dag waarop mama en papa officieel helemaal geen hol moeten doen. Geen boterhamdozen vullen. Geen waar zijn mijn schoenen. Geen taxi spelen van de ene hobby naar de andere. Gewoon rust. Al is de kans natuurlijk groot dat ouders op hun zogezegde vrije dag vandaag dan vooral aan het werk zijn. En ondertussen ook nog even alles proberen in te halen van wat er afgelopen weekend is blijven liggen. Maar goed, het idee is mooi. Dus ouders, geef jezelf vandaag minstens één keer zonder schuldgevoel de toestemming om te zeggen, vraag het maar eens aan iemand anders. Tot 6 uur, van harte welkom.
1: Dit is Joe Gold.

Boris Albert bij Joe Gold met Feelings. Vandaag is het National Parents Day Off. Oftewel de dag waarop mama en papa officieel even helemaal niks moeten. Laurence die stuurt: ik heb vandaag geen boterhamdozen gemaakt. Ze zijn oud genoeg om zelf brood te smeren. Ik voel me bijna een rebel. Dat gevoel dat overvalt mij soms ook, Laurence. Dankjewel voor je berichtje. En Elke stuurt toch: National Parents Day Off. Ik doe mee. De was die kan tot morgen wachten. Dat is een fijn en puikplan, beste Elke. Zeg, afgelopen weekend was er een man in Frankrijk en die dacht blijkbaar dat nostalgie ook als toegangsbewijs kon dienen. Want hij probeerde namelijk binnen te raken op een concert van Céline Dion in Parijs. Maar dat deed hij met een toegangsbandje, je kent het wel zo rond je pols, dat minstens 8 jaar oud was. De beveiliging die trapte daar uiteraard niet in. En in plaats van een avondje meezingen met My Heart Will Go On, eindigde zijn uitstapje bij de politie. Ja, beste man, sommige souvenirs moet je gewoon bewaren in een doos en niet opnieuw proberen te gebruiken aan de ingang natuurlijk. Gelukkig is er nog liefde van iedereen.

0: Dit leuke deuntje met fluitjes is de nummer 475 geweest in de 70s top 1000 uit 1975. Het dansje, hè, de hustle van Van McCoy. Nog voor WhatsApp, Facebook en de familiechat bestond er al een razendsnel sociaal netwerk in de jaren 60, namelijk de wijngaard, de grapevine. En Marvin Gaye die kreeg via dat netwerk bijzonder slecht nieuws over zijn liefdesleven.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
13: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, graag iets Japandi.
15: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
14: Kleurrijk.
15: Ja, met veel beige.
13: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
16: Oh, yellow. Take my love.
17: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10 om te zien live.be.

0: Blijkbaar is Heatwave ook een specialist in het repareren, aanpassen en plaatsen van haarden en kachels. Goed gevonden, Heatwave. Heatwave was dus ook een groep en die hadden een toch wel grote hit in 1977 met Boogie Nights. Maandag, dat betekent de Songspion zometeen naar de volgende plaat. En dat is meestal een muzikaal verhaal waarvan ik soms wel achterover viel. En ik ga het zo meteen hebben over waarschijnlijk het kortste optreden ooit. En toch ook weer een van de langere optredens ooit. Maar eerst even inchecken. Hoe voel jij je?
1: Dit is

0: dat kan er toch maar één zo zingen. Nina Simone.
1: De song Spion.
0: Met Feeling Good. Ik ging het hebben over een van de kortste optredens ooit en een van de langere optredens. Het kortste optreden ooit, dan neem ik je in de song Spion graag even mee terug naar 1977. Want toen stonden de Sex Pistols klaar om te spelen in Dallas. Punk, chaos, rebellie, ja, je kent ze, alles hing in de lucht. Maar wat volgde was zo kort dat je bijna met je ogen knipperde en het zou missen. Het optreden duurde, naar verluid, slechts een paar minuten. Sommige verhalen spreken zelfs van minder dan een halve minuut voordat het misliep. Ja, de reden, het was gedoe met het publiek, provocaties en een sfeer die sneller ontplofte dan de band eigenlijk kon spelen. Het werd dus een van de beruchtste optredens ooit en het was meer rel dan concert. Dus een dikke halve minuut. Aan de andere kant van het spectrum staat Bruce Springsteen met zijn E Street Band natuurlijk. Hun shows die staan bekend als marathons, maar eentje in Helsinki in 2012 spant de kroon. Bijna 4 uur, iets meer dan, ja, het was iets meer dan 4 uur non-stop muziek. Dus geen halfwerk, geen snelle exit zoals de Sex Pistols, maar een avond die langzaam overgaat in nacht, terwijl het publiek zich afvraagt hoe kan één mens nog zoveel energie hebben? En hij is ondertussen 76 jaar oud, de boss. Het mooie is, beide momenten zijn eigenlijk legendarisch geworden. Het één, omdat het zo snel misging dat het bijna mythisch werd, de Sex Pistols dus. En het andere, dat het zo lang doorging dat het bijna bovenmenselijk leek. En ergens daartussen zitten alle normale concerten natuurlijk. Die plots, na het horen van dit, een klein beetje minder normaal lijken. Hè? Bruce Springsteen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

De relatie is voorbij, het hart is gebroken, maar Robert Palmer die vraagt blijft: kunnen we alsjeblieft nog vrienden blijven? Dat klinkt mooi in het liedje natuurlijk. In het echte leven volgt meestal ja hoor, en daarna hoor je elkaar nooit meer. Robert Palmer. De nummer 138 in de 70s top 1000 is deze parel van Joe Cocker.

0: Comes bij Joe Gold. Ik verzeker jou dat stilzitten de eerste vier minuten na het nieuws administratief mogelijk wordt, behalve als je met ladders, gebroken spiegels of ongeluksgetallen bezig bent.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
17: Wow.
16: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
17: wow.
16: Van Vibra.
18: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Emile Wallace. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
20: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen ingelegd zijn.
19: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse Hoogland is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig. Later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
18: Dit is Joe Gold.
1: Met Raf van Brussel.

Sophie stuurt, je kan niet geloven hoe zinvol de muziek van Joe Gold voelt tijdens het juwelen maken. Dat doet me veel plezier, Sophie. En ze maakt mooie dingen, hoor. Ze stuurt af en toe wel eens fotootjes. Chic, doe vooral zo voort. En bedankt voor je berichtje. Je kan mij altijd berichtjes sturen, hè, in de Joe-app. Zet er misschien ook Joe Gold voor. Dan zie ik meteen dat het voor mij is. Want we hebben een gezamenlijke inbox voor alle berichtjes. Samen met Joe. Dus dat komt allemaal in één account binnen. Dus zet er even Joe Gold voor. Dat is makkelijk voor mij. Zeg, de Vlaming wil blijkbaar meer voedsel van eigen bodem op zijn bord, las ik online daar straks. Maar tegelijk weten we verrassend weinig over hoe dat voedsel hier eigenlijk geproduceerd wordt. We vinden lokale landbouw dus wel echt belangrijk. Alleen is onze kennis over boeren, teelten en waar producten precies vandaan komen nogal beperkt. Een beetje het principe, doe mij maar Belgisch, maar vraag me vooral niet op welk veld het stond. We willen dus kortere ketens en meer producten van hier. Maar misschien moeten we eerst opnieuw wat beter leren kennen wat er allemaal groeit, bloeit en rondloopt op onze eigen bodem. Veel liefde voor de lokale boer dus, en dat is goed. Alleen zouden we bij een vraag van Ben Krabbeer over in blokken niet alles herkennen, vrees ik. Dit zijn Ike en Tina Turner. When

0: naar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Yo Gold.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

zitten kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er als om te kort. Nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van rijken.

katelijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin.

0: Jimmy Bo Horn met Let's Dance Across the Floor bij Joe Gold. Straks, na de reclame, een ABBA-nummer met zeer uitzonderlijk een fluitje dat er precies iets Latijns-Amerikaans van maakt.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
2: Een kraan die lekt.
3: Een degel met een barst.
2: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
3: Het is tijd voor iets nieuws.

0: to you. Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnumfles champagne. Happy birthday to you.
1: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
2: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
2: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Sonny en Cher bij Joe Gold, The Beat Goes On. Maar soms valt de beat ook wel eens stil. Want in Bedevaartsoord Oostakker Lourdes houdt toiletvrouw Mariette, 93 is ze, er eind deze maand na 40 jaar mee op. Voor haar was het veel meer dan alleen maar zorgen dat alles netjes bleef. Ze had er elke dag haar vaste babbeltjes, kende de klanten en hoorde waarschijnlijk meer verhalen dan menig cafébaas. Want aan een cafétoilet passeert natuurlijk alles, hè. Mensen die snel binnenwippen, mensen die uitgebreid hun hart komen luchten en mensen die vooral hopen dat er nog voldoende papier hangt. Voor haar... Voor Mariette, 93, dus was het duidelijk een sociaal beroep met een wc-borstel erbij. Eind deze maand hangt ze die borstel dus definitief aan de haak. Ja, en iemand zo belangrijk en zo fijn vervangen, dat is niet simpel, hè. Een proper toilet vind je nog wel, maar iemand voor dat dagelijkse klapje, dat is toch andere koek. Dus applaus op alle banken. En vrolijke gezangen voor de geweldige Mariette. Dankjewel Mariette, moest je luisteren.

0: Terry Jacks, Seasons in the Sun bij Joe Gold. Straks, na de reclame, twee soulvolle zwarte artiesten. De ene met een hoge stem, de andere met een lagere stem. En tijdens het zingen maakt er zo een soort wedstrijdje vraag en antwoord van.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. It's a
7: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Alleen maar golden hits
8: uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is

0: Frankie Valli, Grease, oftewel, kan misschien drone is the word zijn.
1: Joe Gold.
0: Ja, er zijn weer drones gespot boven de luchthaven van Zaventem, als ik mij niet vergis. Maar ik heb afgelopen weekend op de Sanicol Airshow in Hechtel-Exel nog een fantastisch mooie opvoering gezien met drones. Ik stond daar echt met open mond naar te kijken wat die allemaal deden. Ze vertelden een heel verhaal om te eindigen met het logo van de International Sanicol Airshow. Echt onwaarschijnlijk knap. Nu even over Peking. In Peking mogen drones binnenkort even aan de grond blijven, want de Chinese hoofdstad voert tijdelijk een algemeen droneverbod in, vooral om het luchtruim extra strak te beveiligen tijdens een belangrijke periode met officiële evenementen. Dus wie daar dacht, ik maak nog snel wat mooie luchtbeelden van de verboden stad, dikke pech. In Peking geldt straks even wel vogeltjes in de lucht, maar geen drones. Dit is Bad Bad Leroy Brown van Jim Croce.

0: Ja, als je het zou vertalen, vind je mij een lekker ding? Klinkt niet zo goed natuurlijk. Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart bij Jokold. Na het nieuws heb ik een 12-snarige gitaar voor jou. Een beetje liefde en Supertramp die ons vraagt om allemaal een beetje vriendelijker voor elkaar te zijn. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige boodschap. En veel goedkoper dan therapie.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Emile Wallais, die heeft dat voor jou.
7: Goedemiddag. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu bijna 2400, bijna 500 meer dan vorig jaar, dat meldt De Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
8: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek, want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
7: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen, Vlaams-Brabant, is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
9: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkiglijk waren we heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen ingelegd zijn.
7: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.
6: Dit is Joe Gold.
4: Met Raf van Brussel. Wow.

Champagne kwam eigenlijk uit Champaign, Illinois in de Verenigde Staten. Alleen is die How About Us niet meteen een feestnummer. En gaan wij als koppel eigenlijk wel stand houden? Eerst de relatiecrisis overleven en dan pas de fles ontkurken. De Actua-plaat komt er zo meteen aan. Ik lees je een stukje Actua voor en jij mag daar een plaat uit de 60s, 70s of 80s aan ophangen. Mag je doorsturen in de Joe-app, maar eerst dit.

0: slecht mijn dag ook mag zijn, deze plaat tovert altijd een glimlach op mijn mond. Diana Ross bij Joe Gold met Why Do Fools Fall in Love.
1: De Actua plaat.
0: Ja, dit las ik. Ik probeer altijd van het baggernieuws weg te blijven en alle negatieve nieuws links te laten. Dat krijgen we al genoeg om de oren gekletst. Ik heb iets gevonden over juf Hilde. Juf Hilde is 51 jaar, is een muziekjuf uit Mechelen. En die blijkt niet alleen goed met muzieknoten, maar ook met fruit. Ze maakt maar liefst een 40-tal soorten confituur. En daar zitten heel gewone smaken tussen, maar ook behoorlijk verrassende combinaties. Hilde probeert zoveel mogelijk te gebruiken en gooit dus niet zomaar iets weg. Zelfs van ananasschillen maakt ze confituur. Waar de meeste mensen zo'n schil zonder nadenken hup, in de vuilnisbak kieperen, ziet zij blijkbaar nog een potje ontbijt in wording. En zo staat ze dus de ene dag voor de klas met muziek en de andere dag boven haar kokpotten te roeren. Van toonladders naar confituurpotten dus. Bij Hilde zit er niet alleen muziek in haar leven, maar misschien ook wel een klein beetje te veel suiker. Maar heel fijn dat je dat doet, beste Hilde. Hang daar maar een plaat uit de 60s, 70s of 80s aan vast. En als je die hebt gevonden, mag je die doorsturen naar mij in de Joe-app. En dan lijst ik die straks wel op en draai ik er eentje van. Wow!

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
8: Alleen maar golden hits.
9: Uit de 60s,
8: 70s
9: en meer.
8: Dit.

Hilde die 40-tal soorten confituur maakt naast haar job als muziekjuf. Dat was het actueel bericht van vandaag. Heel veel leuke suggesties binnengekomen. Ik ga er zo meteen eens doorgaan. Laat deze fijne man Fats Domino bij Joe Gold en Blueberry Hill niks met confituur te maken, maar wel een heel leuke plaat.

0: Laurens is op weg naar de fitness to train that ass. Ik ga zijn poep een beetje gespierder maken. Fijne week gewenst. Is niet alleen voor mij, maar ook voor jij die luistert, denk ik. Dankjewel, Laurens.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, leuk berichtje over de 51-jarige muziekjuf Hilde uit Mechelen. Die blijkt niet alleen goed met noten en notenbalken en solsleutels, maar ook met fruit. Ze maakt maar liefst een 40-tal soorten confituur en daar zitten heel wat gewone smaken tussen, maar ook wat behoorlijk verrassende combinaties. Hilde probeert zoveel mogelijk te gebruiken en gooit dus niet zomaar iets weg. Zelfs van ananasschillen maakt ze confituur. Dus waar de meeste mensen zo'n schil zonder nadenken in de GFT-container kappen, ziet zij blijkbaar nog een potje ontbijt. Confituur in wording. Van toonladders naar confituurpotten dus. Alleen, ja, een beetje suiker natuurlijk. Dat krijg je altijd binnen, ook bij vers fruit. Maar good on you, beste Hilde, als je luistert. Echt waar. Laat eens een paar potjes leveren hier. Ik zal ervoor betalen hier bij DPG. Ik zie het wel verschijnen. Dankjewel. Ah, sugar. Ja, ik nam suiker in de mond en dan kwam dit binnen natuurlijk. De Archies, Sugar Sugar. Janine, dankjewel. Ik ken de versie van Neil Diamond, maar dit is Jonathan King met Cherry Cherry. Kersenconfituur in muzikale vorm, dankjewel Annelien. De reactie als je Hilde's confituur zou proeven, vermoed Suzy. Ohio Express en yummy yummy yummy. Confituur, zegt Patrick, niks van. Doe mij maar whisky in the jar, Thin Lizzy. Ja, pump up the jam natuurlijk. Stanny, voor deze Belgische heetheid net nog 89,90. Frambozen. Nancy is gek op frambozen en ze stuurt nog heer af. Het zou wel tof zijn om een echte raspberry beret op te eten. Dat is een deegje gevuld met frambozen topping. Goh man, zeg, krijg weer al honger. Dankjewel Nancy. Blackberry van Ram Jam natuurlijk. Leuke suggestie. Dankjewel Katrien. Let me take you down, cause I'm going. Ah. Aardbeienconfituur, misschien wel mijn favoriete confituur. Oh, Strawberry Fields Forever. Voor Luc was dat. Maar Brecht en Stefanie die dachten aan een leuke hit uit de jaren 80 die wij hier bij Joe al lang niet meer gedraaid hebben, denk ik. Bij Joe Gold bedoel ik dan. En ik hoop dat jij er ook plezier aan beleeft die nog eens te horen. Cherry O Baby, dus kersen O Schatje van UB40.
1: De Actua-plaat.
0: Cherry-o, baby. Staan we nog toe. Jullie allemaal ongelooflijk te bedanken weer al. Het is maandag en jullie zijn weer paraat, hè? Meedenken met die Actua-plaat. Ik vind dat zo geweldig. Merci.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
6: wauw!
5: Van Vibra.
7: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
5: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
6: wauw!
5: Van Vibra.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Recubel.
11: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recubel.
13: Dit is Joe Gold.

30 september 1967 ging het legendarische BBC Radio 1 officieel van start. Het was DJ Tony Blackburn die opende daar het eerste programma die ochtend. En de eerste volledige plaat die hij draaide was deze. Flowers in the Rain van The Move. Net binnengekomen op de nieuwsites. Ja, het zat al een tijdje aan te komen, maar het is inmiddels ook officieel. Het is muzieknieuws, hè? Het is geen dramatisch nieuws. Liam en Noel Gallagher die gaan volgend jaar opnieuw op tournee met hun band Oasis. Zijn twee broers die hun nieuwe tournee nu net zelf hebben aangekondigd op sociale media. En ze zien het trouwens groots. Ze gaan in 2027 namelijk op tournee door thuisland Verenigd Koninkrijk, maar ook door Europa. Europa, de Verenigde Staten en Ierland. En moest jij nu zoiets hebben van... Wat? Oasis? Wie zijn het nu wel?

Verenigde Staten en Ierland. De fans zullen tevreden zijn. Maar ik ga dat aan mij toch laten voorbij gaan. Het zegt me niet zoveel. Maar ja, les goûts et les couleurs enzovoort. Je weet wel, hè. Cool in the Gang komt er zo meteen aan. Maar eerst nog deze heerlijke van de Selector. Takka takka takka doe.

Ah, leuk. Let's go dancing, Cool and the Gang. Heel veel plezier met 6ix6. Ik zie CCR eraan komen. Ik heb ook de Beatles al zien klaarstaan. En Frank Sinatra komt er ook aan.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
5: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
4: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kerk natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
4: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In de Oostzee bij Polen heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
3: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Alleen maar golden hits.

0: do. And I'm a beautiful people too.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
5: Zeg, steniel of toch barbecue straks?
6: Je familiefoto's?
5: Max, alsjeblieft, het is bij broek terug aan.
4: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
4: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recubel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
5: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
4: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maand komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij. Voor aardgas 11%. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kerk natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
4: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
3: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Knaldi!
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Dit is 70s at 7.
16: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Milieubad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We worden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In Middelkerk aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken. Dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervelde van de Liberale Vakbond.
2: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We worden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
1: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Aniek de Ridder.
2: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KI-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als een reactie op het stijgende waterpeil.
1: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas op

0: nieuws stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
1: Die stijgt vandaag wel al met 7,4% en vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake, integendeel.
0: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zet een grote zoekactie op. En op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €1,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.